0: antidem cedere alparnare.
1: Allo,
2: allo,
0: ma ngwanani?
2: Mamuka zvakadini mushamarare.
0: Tamuka ndikutaura nani?
2: Murutaura naAntonio Felisberto Munyavi anonyanya kuzikwana nekuzwi mwana wagoigoi.
0: Murutaura muripi?
2: Ini ndiri muchimoyo muno kamari.
0: Mapinda muchirongwa.
2: Chirongwa chandinacho mushamarare ngechekuti pane mazuva akaenda mai andanga ndinawo atizogara tese mai takabara mwana anonzi Honde Karo Jasi. Ndakandozweko kuti ari matsinye monekera. Zvino ndirikutsvagawo kuti dai aizwa akwanise kundibata panhamba idzona kuti aone kunditiratidze mwanewo nekuti bundu ndinaro.
0: Zita rake mati ndiani?
2: Aona yena mukadziwo unozwi mwana ukaro Jasi basi. Rakare rake musikanewo ndinene. Kana kuti Argentina.
0: Aiwa, inomosiya namba dzenyu dzefoni.
2: Namba dzangu akada wandibata kuti arekete neni ngaandibate.

Kanwe kampo aka kuva kuna leo kampo kanotiko anzi chimaso maso unafanzanga iwe ndo zvatikuita muno mimbe mepe radio Mosambiki emisor provincial yemanika itoti kufamba kwakatsanya zvishoma nezvishoma chiendera mberi mabasa muchimanyika nai regeni melotora kakambo aka kanotanzi kutonga kwaro kubva kuna Jah Praiser